0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
3: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
3: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
2: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

Kiekje. Er is nog één kiek bijgekomen, weet je nog wel, oudje? Die kiek van het grafje die jij van me kreeg, de rest van het album bleef.

0: Starten doen we dit weekend met een mix van lage wolkenvelden en ook opklaringen. Hier aan de kust hangen er in vergelijking met elders in de provincie toch iets meer wolkenvelden die binnenkomen vanaf de Noordzee. Op de Noordzee hangt namelijk een dik pakket met lage wolkenvelden, waardoor we hier dus wel wat gevoeliger zijn. Maar tussendoor zijn er zeker ook enkele opklaringen mogelijk. Het blijft overwegend droog. In de loop van de namiddag is er dan wel kans op enkele buien. Maar het is wel vanavond pas dat er meer kans is op buien. Overdag zou het dus grotendeels droog moeten blijven. De maxima die liggen hierbij op een graad of 14. En de wind die waait nog altijd matig tot soms vrij krachtig vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: 1 op de 5 Vlamingen heeft onvoldoende financiële kennis. Dat blijkt uit een bevraging van HLN. Vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen weten we niet genoeg. En dat kan gevolgen hebben, zegt geldexpert Chris Sugira.
4: Je mist kansen, want wie in januari wereldwijd had belegd, zou nu zo'n 18% rendement hebben behaald. En dan ja, die belastingen. Hè. De meeste mensen krijgen van de overheid een voorstel voor hun belastingaangifte. Die is dus ingevuld voor hen. Maar ja, er staan ook soms wel fouten in.
3: En daardoor merk je een fout misschien niet op als je er te weinig over weet. Of loop je misschien geld mis. Sport dan, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Helena Dont. Doelvrouw Louise Seina verredde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat gedeeld 6e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
0: Noordzee Gold.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Kortek Oostende in de Kortek Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
2: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober.

0: Starten doen we dit weekend met een mix van lage wolkenvelden en ook opklaringen. Hier aan de kust hangen er in vergelijking met elders in de provincie toch iets meer wolkenvelden die binnenkomen vanaf de Noordzee. Op de Noordzee hangt namelijk een dik pakket met lage wolkenvelden, waardoor we hier dus wel wat gevoeliger zijn. Maar tussendoor zijn er zeker ook enkele opklaringen mogelijk. Het blijft overwegend droog. In de loop van de namiddag is er dan wel kans op enkele buien. Maar het is wel vanavond pas dat er meer kans is op buien. Overdag zou het dus grotendeels droog moeten blijven. De maxima die liggen hierbij op een graad of 14. En de wind die waait nog altijd matig tot soms vrij krachtig vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
3: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
2: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Een goeiemorgen en welkom bij Noordzee Gold.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold. Vintage hits.

0: Starten doen we dit weekend met een mix van lage wolkenvelden en ook opklaringen. Hier aan de kust hangen er in vergelijking met elders in de provincie toch iets meer wolkenvelden die binnenkomen vanaf de Noordzee. Op de Noordzee hangt namelijk een dik pakket met lage wolkenvelden, waardoor we hier dus wel wat gevoeliger zijn. Maar tussendoor zijn er zeker ook enkele opklaringen mogelijk. Het blijft overwegend droog. In de loop van de namiddag is er dan wel kans op enkele buien. Maar het is wel vanavond pas dat er meer kans is op buien. Overdag zou het dus grotendeels droog moeten blijven. De maxima die liggen hierbij op een graad of 14. En de wind die waait nog altijd matig tot soms vrij krachtig vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
3: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
3: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
2: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dixmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold.

0: Noordzee dagklapper.
1: KVDO speelt thuis in tweede landelijke vanavond om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salut. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Aslitlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Bécaud, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de B-Next Basket Competitie ontvangt de Filo Oostende vanavond Landstedenhammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Corritechdom. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De slaagkansen voor een rijexamen in Vlaanderen verschillen sterk per regio. In het makkelijkste examencentrum heb je tot de helft meer kans om te slagen dan in het moeilijkste. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit parlementslid Els Robijns heeft opgevraagd.
4: Er blijven natuurlijk mensen die situaties moeten beoordelen. De verkeersomgeving kan verschillen, de drukte kan verschillen. Dus er zijn wel aspecten die een verschil kunnen verklaren. Alleen als je vaststelt dat bijvoorbeeld een examencentrum van Assen jaar na jaar meer dan 50% slaagt en een andere maar 36%, dan is dat toch wel een opmerkelijk verschil.
3: In Oostende slaagde amper 1 op de 3 en ook in Antwerpen en Gent liggen de slaagkansen lager. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet, dat blijkt uit een nieuw rapport. In april voerde Moody's al een ratingverlaging door van uitstekend naar goed. Dat betekent dat de overheid meer rente moet betalen op leningen. Moody's waarschuwt ons land wel voor de stijgende schulden. Het roept de federale regering daarom op om snel een begrotingsakkoord te vormen. En de Nederlandse Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravel. In Australië kon ze pas in de slotfase wegrijden van haar Duitse concurrente Rosa Kleuser. Vos pakte ook al 8 wereldtitels in het veldrijden en 3 wereldtitels op de weg. Ze is 39. Er zijn opklaringen. Deze namiddag kans op buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje, dit is Noordzee Gold.

Altijd aan is de nieuwe comedyvoorstelling van Pieter Verelst. Hij komt ermee naar de Grote Post op vrijdagavond 11 december. Tickets kosten €20 en zijn verkrijgbaar aan het uitloket.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
3: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
2: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zeg, ik zou toch haarne kijken om voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, Bibi moet het over een zin, hè.
0: Ah, wat? Maar binnen die onze kurkvloer geleid dat, hè? Birevan.
1: Ah, Birevan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch niet.
0: Ja.
1: Hoe moet je zeer en weg?
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.
5: Make it mine. Make it mine.

Dit jaar viert Eva de Rover het 20-jarige bestaan van De Jager. Ze komt ook naar Bredene en speelt er haar succesalbum De Jager integraal. Het concert gaat door op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
3: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
3: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
2: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dixmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Wat moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
0: Merlijntje.
2: Noordzee Gold. Noordzee Gold. Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: KVDO speelt thuis in Tweede Landelijke vanavond om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En om 8 uur vanavond voor Notre Salut. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Aslitlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Beko, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de B-Next Basket Competitie ontvangt de Filo Oostende vanavond Landstede Hammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Corritechdom. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De politie eist dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers na de rellen gisteren in Brussel. Honderden gemaskerde mensen kaapten toen de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering. Ze vernielden onder meer auto's en bushokjes en staken deelfietsen en steps in brand. We pleiten voor een nultolerantie, dat zegt Vincent Houssin van de politievakbond.
4: We vragen met heel duidelijke aandrang aan de minister van Binnenlandse Zaken, die toch verantwoordelijk is voor de veiligheid in dit land, dat men onmiddellijk maatregelen neemt met een taskforce in het commandocentrum en mensen die baldadigheden plegen of gemaskerd rondlopen, dat die onmiddellijk worden opgepakt en dat justitie met een supersnel recht onmiddellijk reageert. Het gaat hier over een regelrecht krapul die heel streng moet aangepakt worden van in het begin als men gemaskerd rondloopt.
3: In totaal werden 21 mensen aangehouden, onder hen 17 minderjarigen. Mogelijk opnieuw sabotage op de sporen in Nederland. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Aanleiding is een brand vannacht. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder is die opzettelijk veroorzaakt. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. Ook vorige maand waren er al meerdere keren sabotages op het spoor in Nederland. In Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn nu al 11 mensen omgekomen bij nieuwe Russische bombardementen, onder hen ook 3 kinderen. Dat melden de autoriteiten. Volgens de Oekraïnse politie vuurde Rusland 5 bommen af op woonwijken. Dat is al langer een strategie van Rusland om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. In Brussel houdt de federale politie opnieuw een jobdag. In totaal wil het volgend jaar zo'n 2500 mensen aannemen. Zo'n 2200 mensen schreven zich al vast in. Anne Berger.
5: Het gaat echt over alle soorten jobs, dus inspecteurs, maar ook hoofdinspecteurs met een bijzondere specialisatie in ICT of in boekhouden bijvoorbeeld. Het gaat ook over beveiligingsagenten, de mensen die in de hoofd- en rechtbanken werken. Het gaat over mensen die op de luchthaven kunnen werken, grenscontroles doen en de luchtvaartpolitie. Dus heel veel verschillende soorten jobs.
3: De jobdag duurt nog tot 5 uur deze namiddag. En in Italië is zo'n 2 uur geleden de 120ste ronde van Lombardije gestart. Dat is het laatste wielermonument van het seizoen. Kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel wil die graag voor de eerste keer in zijn carrière winnen. Voor de start was hij alvast ambitieus.
6: Ik denk in eerste instantie doe ik het om proberen zelf te winnen. Maar natuurlijk is het ook een overwinning voor de ploeg. Dus we hebben een heel sterke ploeg aan de start. Ik denk dat ik niet de enige ben die eventueel kan winnen. Maar we gaan ons best doen en dan zien we wat er kan.
3: Zijn grootste concurrenten zijn de Mexicaan Isaac Del Toro en de Fransman Paul Saïk-Sas. Vlak voor de start weigerde het peloton ook te vertrekken. De renners eisten meer veiligheid. Aankomst is voorzien rond 5 uur vanmiddag. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden. Dinsdag hetzelfde weer.
1: Noordzee Gold. Goedemiddag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
3: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
2: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Noordzee Gold.

Jan-Jaap van der Wal komt met zijn nieuwe voorstelling Amor Fati naar de Grote Post op woensdagavond 18 november. Tickets kosten €29 en zijn te verkrijgen aan het uitloket.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
3: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
3: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is en dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
2: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaert. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
3: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Dit is Noordzee Gold.

Classical Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Het is een meeslepende reis langs de mooiste films en de grootste namen uit de filmmuziek. Tickets zijn er voor €29 en te verkrijgen in de Grote Post of via het uitloket.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De begrotingsgesprekken van de federale regering verlopen moeizaam. De kern zit sinds 3 uur weer bijeen. De Franstalige liberalen van MR staan meer en meer alleen. Vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés zei dit bij het binnengaan.
4: Aujourd'hui, je pense pas que het grootste probleem in het land is zeker niet BDW, nog BTW, misschien wel GLB. We zullen zien.
3: Dat zijn de initialen van MR-voorzitter Georges-Louis Boucher. Prévot sluit niet uit dat het tot een crisis komt. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stapt naar de rechter na de vernielingen van gisteren. Railschoppers vernielden toen bussen, trams en bushokjes. Laurent Vermeers van de MIVB.
5: Wij zijn van plan om ons burgerlijke partij te stellen in de hoop dat wij de schade kunnen verhalen op de railschoppers. Want de schade is toch niet minder. Er zijn verschillende voertuigen gevandaliseerd en dat vinden wij onaanvaardbaar.
3: Hoeveel de schade bedraagt is nog niet duidelijk. En geen finale voor Elise Mertens op het tennistoernooi van Peking. Ze verloor in de halve finale van de Chinese Qin Wenjiang in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-2. Op het toernooi van Shanghai heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de 3e ronde. Daarin komt hij uit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld. Het blijft wisselvallig vanmiddag met opklaringen, maar ook buien, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, maandag en dinsdag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden.
1: Dit is Noordzee Gold, Vintage Hits.

0: Schatje.
1: Ja?
0: Sa, ik zou toch haar een keer kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hè?
0: Ah, maar bij die die onze kurkvloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch niet.
0: Ja.
1: Hoe moet ze zeer en weg?
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dit is Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vanavond is het eerst wisselvallig met een komen en gaan van enkele lichte buien vanaf het west tot noordwesten. Richting middernacht wordt het geleidelijk aan droger, maar nog grotendeels bewolkt bij minima morgenochtend op een graad of 12. De wind die spant ook nog eventjes aankomende nacht, mogelijk rukwinden tot 70 of 75 km per uur vanaf het noordwesten. En morgen dan starten we opnieuw met veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon wel door en krijgen we in vergelijking met vandaag wel wat meer zonneschijn, maar nog altijd soms wat wolkenvelden bij maxima die dan opnieuw richting de 14 graden klimmen. De wind die doet het dan ook wel iets kalmer aan, maar blijft wel matig waaien vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
3: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
2: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: In De Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Dit is Noordzee Gold.
2: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur,

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vanavond is het eerst wisselvallig met een komen en gaan van enkele lichte buien vanaf het west tot noordwesten. Richting middernacht wordt het geleidelijk aan droger, maar nog grotendeels bewolkt bij minima morgenochtend op een graad of 12. De wind die spant ook nog eventjes aankomende nacht. Mogelijk rukwinden tot 70 of 75 km per uur vanaf het noordwesten. En morgen dan starten we opnieuw met veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon wel door en krijgen we in vergelijking met vandaag wel wat meer zonneschijn, maar nog altijd soms wat wolkenvelden bij maxima die dan opnieuw richting de 14 graden klimmen. De wind die doet het dan ook wel iets kalmer aan, maar blijft wel matig waaien vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend! Oh.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
3: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
3: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
2: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het begrotingsoverleg van de federale regering ligt weer stil. Er is geen akkoord. MR blijft zich verzetten tegen extra geld uit de BTW. Morgen houdt premier De Wever gesprekken met de partijen apart. Over een uur gaat de E40 Brussel-Leuven volledig dicht in Berthem, in beide richtingen. Je hoort Anton de Koster van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: We gaan vandaag de brug die we de laatste maanden gebouwd hebben op een terrein langs de E40 op haar definitieve plaats zetten. Dus we gaan daar de hele nacht voor nodig hebben. Dus daarom moeten wij vanavond de E40 afsluiten.
3: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. Je kan de omgeving beter vermijden. In Saoedi-Arabië is de internationale luchthaven van Riyadh ontruimd en zijn alle vluchten geschrapt. Het komt door een aanval van Houthi-rebellen uit Jemen. Een raket is op de luchthaven ingeslagen en daarbij zijn 10 gewonden gevallen. Eergisteren kwamen bij een aanval op de luchthaven 3 mensen om het leven, onder wie een piloot. De Fransman Paul Seixas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. Hij is 20 jaar en de jongste winnaar ooit. Seixas reed op een 20-tal kilometer van het einde weg uit een groepje met de favorieten. Hij had bij de aankomst 48 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas en 1 minuut en 5 op de Italiaan Giulio Ciccone. Remco Evenepoel werd vierde op 1 minuut 20.
5: Ik denk niet dat er veel meer in zat dan vandaag. Uiteindelijk, de derde plek was een beetje in zicht, maar uiteindelijk was er ook snel voorbij. Natuurlijk wil ik altijd graag winnen, maar... Als de benen niet toelaten, ga ik daar niet echt enorm teleurgesteld om zijn, want dan is dat wel logisch om niet te winnen, maar het is nog een mooie wedstrijd geweest.
3: Ramses de Bruyne werd 11e, Jarno Widar 13e. In ons voetbal is Anderlecht met 1-2 gaan winnen op het veld van Cercle Brugge. Cercle kwam vroeg op voorsprong, maar Anderlecht scoorde in de slotfase 2 keer. In de stand blijft Anderlecht 5e. Cercle staat voorlaatste. De Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Singapore Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegasque Charles Leclerc, de Brit Lewis Hamilton en WK-leider Kimi Antonelli. Voor Verstappen is het de tweede pole dit seizoen. Hij won vanmiddag ook de sprintrace in Singapore. Vanavond nog enkele buien, maar op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter, maxima rond 17 graden.
1: Dit is Noordzee Gold.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: des chouchous comme ça. C'était un rêve.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
3: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Noordzee Gold.

0: Noordzee Gold, ook in het weekend vintage hits.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

of wat zijt of wat zult ge zijn? Verklaar het en zeg het mij toe. Wat zijt ge toch blinkende knopke fijn, dat ze nimmer van schrijven zijt moe. Gij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan.

in het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar van schrijven? Zijn het kruidekes daar van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoet?

Rinklende, vinklende waterding met zwarte kapotekken aan. Het stelde en rechte zijn oorkes flink en bleef daar een stondeke staan. Wij schrijven, zo sprak het al krinkelen af, hetgeen onze meester weleer. Ons makend en leren te schrijven gaf één lesse niet min nog te meer. Wij schrijven en kunt gij die lessen toch niet lezen en zijt ge zo bot. Wij schrijven, herschrijven en schrijven.

straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, ouder dan

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms